adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu.